Zoals komen lekker mensen, maar die wel trekken. Als met een lekker, lekker begin van die Argentijnen. En dan ben je een beetje slikken van mijn branden. En die haren zweer, alweer, die bongs wat er die aan het. En mijn die vlak van die was zien. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed, straks een rijden, ons lekker lekker. En maar die waar mensen in nummer 6 klein. Dat is goed, en dan wordt het heel worden, zo. Doe dat op de bok om. Maar dat is niks zonder zijn rol.

0: mobiel jouw statie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: Jouw statie.
1: Jouw statie.

0: Local is lekker en dis presies wat Maria's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Sagter, dadelijke dief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, geef my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie.
3: Jouw stasie. Luister elke zaterdag tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouw stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof so staan.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: een more het ou flipse hart loop staan. By die begrafnis bekal sy Pelle en Antilini een traan. Hulle gezichte flikker skielik op, en daar was geen meer geld in die knie, toe Antilini sê,
1: sit kerels, ek

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: all traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staat.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by verk en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, darling, doof, doof, doof, doof.
4: Sake, doof, doof, vari, vari, doof, doof, binnen my doof, doof, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: jouw stad.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw stad.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw stad.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.
0: Ze

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Stasi.net.